As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

donker kom van buiten, een cijfer dier die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris die niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris die niet meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar het is alles recht, die liefde is een vuur. Een van die vurige hofmaak, waar ons later in die hofzaak, maar die liefde is een skadi in die meer. Een zwart of wit getooi, in een stoet of een konvooi, wonder elkeen hoe lang alles nog zal duur. En leef volders de bolder, van die kus wacht op die zolder, in die lewe is een skadi in die meer. En leef volders de bolder, van die kus wacht op die

Met de prachtige Likkie Bobby van Jaarsveld, Annikie. En net voor het Bethel Music, ze reizen halleluja. Om die dag graag te beginnen. Dis kwart oor ses. Goeiemorgen, jullie zijn geskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pack Breakfast. En ons gaan vandaag lekker saamkeer. Is koud daar buiten, soos met warm muziek speel, nee? Ek denk so. Het maak het net lekker. En het is vandaag die 2 juli. Kan je geloof, die tweede dag al van juli in. Het is donderdag vandaag. Als je vergeet het, gisteren dat ik gedink is donderdag. Dat is eindelijk niet. Het was woensdag. Dank je toch, ik het onthou. Ik heb lekker soms jullie gekeer gestrand op klein zaterdag. Maar vandaag is donderdag. En is terug, denk donderdag. So ek gaan so bykie een paar lekker oud-treffers dan gaan uitkrap vir ons. Het maak het net lekker. Kom ons kijken hoe ons die dag kan aandurf. Hulle sê, vandag is Nationale Anijsdag. Anijsdag is die dag gewy aan anijs, een soet likeer of soet resigeer wat anijs uitmaak. Hierdie speciale dag bring aanhangers en enthousiaste by mekaar om die rykgeure en kulture betekenis van anijs te geniet en te verken. Die kenmerkende geur van Annie Seeds, wat die unieke soet resie smaak gee wat baie wereldwijd ken. Het is een van die, sit dit by hierdie en dan proe dit net soos dit, nee. Anijs is nie my gunsteling nie, ek moet sê. Dit is een baie oorweldigende geur wat een mens kry. Maar as een mens het recht gebruik, kan het definitief lekker wees. Vandag is Anijsdag. Dan is het ook vandag Nationale Ek het Vergeet dag. Oeh, het klink soos ek, nee. Hoeveel keer het jy al een vriend sy verjaarsdag vergeet of herdenking vergeet? Of net enig iets vergeet? Ek is een van die mense, as jy my nou iets sê, ek loop hier by die deur uit en ek het amper al vergeet. Nee? Of het een gemiste afspraak is, of dank een datum met jy mis onthou het. Ek het vergeet dag, is net die dag om te sê, ons is mens, ons functionaliteit is nie altyd hoog. En mense moet ons net vergewe. Nee? Moet nie met my kwaad raak as ek dinge vergeet nie. Dis ook wat ek altyd alles neerskryf. Ek is soos Dory in Finding Nemo. So ek kan het nou onthou, maar ek gaan nou glad nie onthou waarvan ons gepraat het nie. My attention span is baie kort, as ek het so kan sê. Maar nie dat ek dom is nie, dis net ek so baie goed op my kop. Dat is so baie dinge wat ingaan op my kop. Maar ek het gewoonlik 'n dagboek by my, en ek het my selfoon by my, en ek sit dadelik goeders op my dagboek, of in my, op my selfoon se kalender. Anders te gaan ek vergeet. So dit is 'n belangrike ding. So as enig van my vriende ooit vir my sê, ons moet gaan vir koffie, dan sê ek, jy moet nou vir my 'n dag en 'n datum gee, dat ek dit kan neerskryf, anders te gaan ek dit net vergeet. Dit is nou maar een van die dinge. Maar ek is eerlik, ek vergeet dinge, maar ek is eerlik daaroor. So, vandag is, jammer ek het vergeet dag, maar moet nie met my kwaad wees hier. Voel, dis my dag hier. Dis ook vandag wereld UFO dag. Kom by mekaar om ander UFO enthousiaste om stories uit te ruil oor die nachtjommel of het dokter uit. Dalk sien jy iets sien, he? Klassieke fliek oor die First Encounters of Third Kind of the X-Files, wat die mens kan kyk. Ek moet sê, toe ek jonger was, was al baie meer goed gewees oor aliens en UFO's en so aan. En of het het waar geraak en mense bly nou net stil daaroor of is baie minder nou. Nie te min hierdie naweek sien ek, daar was liggies oor Westring gewees en allemaal het dadelijk gewonder, wat is dit gewees? Maar lyk my, dit was net Chinese lanterns gewees. Maar dit is interessante een, wanneer allemaal so by mekaar toe gaan, wat is dit? Wat is hierdie in ons ligruim? Maar dis wereld UFO dag, jy kan 'n fliek gaan kyk oor UFO's, miskien gaan oplees oor die Kingman UFO van 1953, wat kultuurbasis beïnvloed het. En natuurlijk, jy kan Roswell kyk, jy kan X-Files kyk, daar is soveel goed wat om te gaan kyk. Definitief interessant hier, nee? Buitenaardse wesens, vreemde wesens van 'n ander land, wêreld, eintlik van 'n ander wêreld, ja. Van 'n ander hemelruim? Oh, van 'n ander planeet. Kyk nou net hoe vergeet ek sommer hoe om te radio hierso. Nietemin, dit is vandag Alien Dag, UFO Dag. So, ek dink hierdie liedjie is gepas. The Kelly Family sê, fell in love with an alien.

0: Appelse buffels van Buffels Fontein. Nog so twee boodskapjies het deurgekom het wat sê, Happy birthday, Allison. Enjoy the day from Maggie and the Victor family. Baie dankie, Margaret, vir haar boodskap. Baie geluk aan Allison met haar verjaarsdag vandag. Irene sê, baie geluk aan pa Willie Duisel met sy 81ste verjaarsdag. Dankie vir alles wat dad vir ons doen. Net een skoonpa Duisel, maar een wonderlijke opa en opa groetjie ook. Baie lief vir pa, het kom van Mariette Els af. Baie dankie vir haar boodskap. Baie geluk, Willie Duisel, met jou 81ste verjaarsdag. Is absoluut wonderlijk. Ek hoop julle het een lekker dag so ver, een lekker ochend so ver, nog so een treffer. Dan gaan ons oor na die ding met ons noem, die nuus.
1: Was my geld teen, en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

Die Bengals met If She Knew What She Wants. Hulle is deel van Tukas en hulle vroeë werk het helder, rinkelende gitaarmelodieë met powerpop elemente gekombineer. En die oorspronklike groeplede was Hafs gitaar en sang, Vicky Peterson gitaar en sang en Debbie Peterson tromme en sang. En ook Annette Zillenkas bas, en nadat Zillenkas in 83 vertrek het om op ander projekte te fokus, het Michael Steele voorheen van The Runaways by die groep aangesluit en basgitaarspeler en sangeres, wat die klassieke samenstelling van die groep gevestig het. Ja, hierdie was een van hulle grootes, Eternal Flame.

The beautiful sounds of the Bengals, Eternal Flame. En dit was deel van Toekas vandag. Lekker om hulle muziek te speel, nee, sjo. Bietjie terug in tyd aan na die 80er jare toe. Dit is so 11:42, so een lied, en dan gaan ek jou groet. Môre is Vrydag, dan sit jou keuse van muziek, want ou Etienne Kalitz is net hierna, en dan die grootman Bieknik, wat natuurlijk tussen 3 en 6 jou bietjie huis toe vat, daar op die Bieknik Drive. So eers bietjie Arnie Jordaan, as jy hier is, dan groet ek jou.

Die klanke van Rikus Nel en hy wil jag en vis vang. Net oor het bok van Blerk met koue voete en een warm liefde en WG Nel geef ons die Bosveld dans. Vrienden, dis weer kersfees in juli. Begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde bakkette. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur een e-pos aan bemarking uit luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten wegmaken. Die heeft een vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Hey, neighbor. I see your salesboard is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: 90, non solo dance.
1: E meno male.
2: It's the Quido with Narcotic, Leicester FM, Big Nick Song with you, Springbok, Nude Girls, Blue Eyes, wat dingen afskopbaar door Carson's band natuurlijk. Dit is het donderdag. Dit is die Big Nick Drive. Ons rocken, ons roll, zo'n beetje meer. Goed om samen met jou te wees. Dank je, Etienne Karnitz, met die middag samen zijn. Ek is samen tot zo net voor 6. Op hierdie donderdag die 2 juli. Weer sportnies, ons het jou toppiek, ons het hardstaf, kiekie, kyk, Rembrandt, motorsport dinge, ja, daar is Formula 1 hierdie naweek, ook Silverstone, en ek is seker daar is baie ander motorsport, daar gaan ek alles met jou deel in die tweede uur van die program. Ons hou aan met die muziek, wat ons deurvat met jou weer toe, voet toe na dans, en hulle sing, Vergeet van my.

gestopt, goederen afgelaai en vaars water ingesluk. 5 uur het die eerste hane kraai, ter opgestaan uit sy kooi. Vanaf sy vierplaat ek aan koolstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met sy kosblik en koffiefles, achterop sy fietsenbagasie rat, reed Lasie s'ochtends werk toe, en

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Een paar trucks veien in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die men niet in hier behaam. 40 jaar hou hij die wijzer stop. En die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. In die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak. Of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen zijn die wijzers. Wat om zo'n

goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zo'n gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepakt. Hij zet toen zijn Beretta diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag, haal hij die nijmel en die laai. Leg hij die Beretta op, trek je snel naar de ravaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

een aangeklaande aardse hof. Wat het je op een ziel wordt ingevraagd. En dit op je laatste dag. En op je laatste skof. Wat die edele Dario Luisie het bij leven weg een tik zo waard. Die landroos bunke traan. Zie nu klaartje naar die hof voor Luisie staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar. Dit

monsters was niet laaities. Vooral was wansen niet de grap. En jij die binde kiempen, het Scott vrij weggestapt.

was ijzig in die kou. Je handen in je hoed, je jas tot boorgeknoopt. Je glimlach zoet en die echo van jouw wegstem en die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

je eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die langpad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

plek. Hoe is de van die berg waar ik moest kan herinneringen maak. Al leed ik skaars die geld om rond te staan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

jouw laatste gedig. Met die opstaan besef ik, het is buiten reeds lig. Ik streel oor die roos en mijn duim begin bloei. Jij is niet weg, nee.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zijn groet. Zeg van Ola is heel goodbye. Doek voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky. Vrij als je bent, zonder grenzen wat je bent. Zeg van Ola is heel goodbye, bonnie sky. Doek voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky.

pas. Maar zag te goed gebeuren wanneer jij die mensen het verwacht. Jij zal in of ander tijd die pad zonder mij moet stappen.